Golf Giraffe. Nee, maar het is veel golf whisky voor golf Giraffe, calling it a stink.